moesten plekken, het verlees. Op het meer moest nu te klaren, dat ik eis. Ik probeer het te accepteren zoals het is.